van rond de 30 het huis van zangeres Rihanna beschoten. Dat melden verschillende Amerikaanse bronnen. De vrouw zou zo'n 10 schoten afgevuurd hebben vanuit haar auto. De zangeres was thuis met haar gezin, maar iedereen kwam er met de schrik vanaf. De schutster sloeg op de vlucht, maar de politie kon haar even later arresteren. Het is niet duidelijk wat haar precies bezielde. We krijgen eerst nog vrij zonnig weer, later ontstaan er stapelwolken en die kunnen op verschillende plaatsen uitgroeien tot een bui. Mogelijk zelfs met een donderslag. Blijft nog zacht met maxima tot 19 graden. Vanaf morgen wordt het frisser en wisselvalliger met geregeld een bui.

ik net niet blaas. De macht kreeg kaster per maleur, maar bij ons het

Faroș. Cu un dor de hie Faroș. Și o astfel de mie.

0: Ai, ai, ai. Wat heb ik hier na veren? Ik zit er hier precies een wat teer. Ik ben niet. Mijn voeten is hier. Ik moet precies toch een keer sparen. Allee, Heurt. Wat ben ik hier nou aan het zeggen, allee?
1: Ik ga voor dat geen één hier gehoord uit.
0: Ik kan hier niet naar huis gaan. Wat is met dat hier? Mijn broodje is hier. Want dat status. Bij mijn kameraden. Bij de prins. Bij de carnavalisten. Bij de Nino Veters. Het is het schoonste feest van het jaar. Het is Nino Carnaval!

0: Hé, hey, Wittels, je goesting om het aan mijn zin?
1: Bah, jongen, geef ons een pijl, een boeg en een pluim, toebak, vraven en een witkap met skoen.
0: Wat dan?
2: Pijl, boeg en een pluim.
3: Pijl, boeg en een pluim, toebak,

0: Ja, het is er weer al lang geleden dat ik mijn boot heb gezien. Kom lekker, Steve.
1: Yo, Pieken.
2: Oh, dat is kan.
1: Hoe is het met jou, jong?
2: Goed, zeg. Veel wat is het, jongen?
0: Wel, ik zal het dan een keer weten zeggen.

0: Sophie, de radio.
1: Met een look af.
0: En een serieuze.
2: We nemen 1 liter stadswater, 300 gram zever, 500 gram beloftes, 100 centiliter leges en een wat peper en zout.
3: Yes!
4: Hier op het gemak stel je alle veren. Het rood hier in de soep, dat is zeker dat het.

0: We waren hier petangscheren in ons keune stad. Maar met al dat stuurk heb ik het echt wel gehad. We komen hier naar buiten en rieren is in de soep. Het kan maar beter in deze troep. Van politiek gezwegen, dat wilde gewoon niet weten. Ze zitten veel te beloven, maar zijn trap vergeten. Ze krijgen hier een score
1: 0 op 10.
0: Het is voor dat blut gaat van te loten zien.
2: Kan door!
1: In Inhof is

0: geen plusfeer te parkeren en regelrechte ramp.
1: Zet je auto weg of geef haar in de stam!
0: Wat God van koot nog erger, dat ziet iedereen, ze komen hier niet overeen. Ons zwembad is gesloten, voor een lange tijd. Spring de donna in, tenzij je hebt dan een kwart. Dus beste een of iets, stem de rood of blauw of green. Het is om maar bleut gaat te laten zien.
1: Kan doen!
0: Geen een of

0: Spel je geire vogelpik? Voel je meer iets van een quiz? Gooit je naar het oudste café van stad? Je weet toch waar dat is?
1: 250 jaar, 250 jaar, 250 jaar, 250 jaar.
0: Geef de geire eens een foef, maar de koep is dat het dier. Gooi je ga eens bouwen, Steven, dan helpt dat met plezier.
1: 250 jaar, 250 jaar, 250 jaar, 250 jaar.
0: In de kager,
2: kager,
0: in de kager,
2: kager,
0: in de kager,
2: kager,
0: in de kager,
2: kager.
0: En gern een plosje om te vergoderen, te kwissen, te vogelpikken, of gewone potten drinken met de sympathieke cafébo Steven. Al wel, waar moet hij zijn? In de kager.

0: Og hvad var det så en? In the kosher!
1: Ja, Utokrabbers! Dieses
2: NKV!
1: En te stort voor een visier Karnavalsradio!
3: Onder de 11%

0: erom begin.
1: En toch steek ik erin.
2: Dat is al 2 jaar dat ik in mijn kot zit. Ik heb mandelingsjes gedaan. In Mierbeek. In Aspeloren. In Winnik. En in Opeltjern. Ik heb mijn was gedaan. Ik heb mijn plas gedaan. Ik heb grote koois gedaan. Ik heb best kobbies gehad. Ik heb kerst alleen gevierd. En nieuwjaar digitaal gevierd. Ik heb mijn batoe verlopen. Ik heb mijn batoe leeglopen. Ik weet niet hoe. Ik weet niet van waar dat komt. Maar een carnaval is

Yo. Kom uit een stad onder Denjer. Ze leidt diep in mijn hert. Een stad waar dat een zwaar bier nog zelf gebraven werd. Kom uit een stad waar dat carnaval nog echt leeft. En dat iedere wettelkrabber altijd alles geeft. Kom uit een stad waar dat je echt alles kunt bereiken. Waar dat zal niet kraken en nog minder rapswet maken. Kom uit een stad van green en zwart en kaffeegieters. Waar dat ze witkap drinken met duizend

0: Disney.
1: Ja, zeg jij dat?
2: Nou, kom maar, jongens.
1: Kom maar, stoten met mij.
2: 37.
1: Die woon je maar dat gezet.
2: Woon, jongen.
1: Oeh. Ja, had je liever aan?
2: Nee.
1: Nee? Hoor wie? Hé?
2: Trouwens, even.
1: Hoe komt het? Hoeveel?
2: Zal maar, hè.
1: Hoeveel? Hoeveel heb je gedronken, hè?
2: 7.

0: 73.
1: 74.
0: 74.

0: resultaat.
1: Os feske generosje, komt als zien. Lang genoeg op gewacht.

0: buiten.
1: Ah wel, daar werd godverdomme dringend uit dat Gisbach en Polé binnengotje. En weet je wel, hè, dat die door op Dalleboon. Want al 60 jaar zorgen ze door voor de chicste, beste en strafste meubel, Baha Joos. Een familiebedrijf met traditie, waar dat zowel vakmanschap als kalant het belangrijkste zijn. Tegen het andere, hè. 60 jaar Heimpolé op Dalleboon in Lierbeek.
2: In Lierbeek zeggen ze wel Lierbeek.
1: 60 jaar Heimpolé.
3: On a la machine, we clashen er van een keer van hier Carnavalsradio in.

mag vertrekken. Thijs en me vriet gerust. Wat drinken en een pintje tegen de grutendest. Het kan ons na nimmer skillen, want ik voor al de rest. En

pickles? Je hebt een keer een mooie, waar niet in je stoepjes met friet en mayonaise. Ik ga erin, dat is de lekkere vier.

0: Oh yeah, this is the sound of Jern. En in onze studio muziek mogen... dat doen we wel toch suggereren.
1: Inderdaad, de Sanseveria-opnamestudio van Fred en Claudine in de Boesmolenstraat nummer 2 in Herne is werkelijk uw beste keuze voor al uw muziekopnames. Van een idee naar een demo, carnavaldeuntjes, een podcast, reclamejingles of live-opnames met mixing en mastering van een full album... Bel op 0475 756 759. Ah ja, nog iets. No stress, just play.
2: NKV, NKV, live.
3: Attentje, attentje, geen paniek. Er is genoeg voor iedereen. Gelieve niet te tafel in de raak. Kloes of paardjes uit niet toegestoond. En veren steken, dat mag zeker niet. Ja, niet dat.

0: verpast deze Zuckerfestliga van 2026.
1: En ga kindje in de Tia stemmen.

0: Mika V. Radio met een hoek af.
1: Ook in de moskee, luisteren ze naar NKV.

0: zei je gauw die vertoefde en lievelijke en grat vernemelegeerde blommekes gordijnen van een overgrootmoeder in onkel Evaristas Keumbrier die getrouwd was met de kozen van een burgemeester die ze nog gekocht heeft voor 2,5 francs van de Toschkers in die snoerlog. Heb ze bijgezien?
1: Ah wel, daar werd teugdacht dat je zou zien wat pijn dat hond. Niet waar, Joop?
2: Ja, nee, ja, daar vind je dus een gigantische keus aan. Draperies, overgordijnen, zonneweringen, lamellen, rolgordijnen. Alles gewoon. En trouwens, mijn naam is Henk.
1: Honk. En ze maken alles volledig zelf op moot en smoke van de kalant. Kom mee en installeren een verhaal. Niet waar, Jaap?
2: Het is Henk Nonderdju. Zo de meter op. Ga naar Paint at Home op de Brakelse Steenweg 166 in Eindhoven.
1: Ah, oké, Jaap.
3: Paint at Home, create your happy home.

0: Ben je geire vogelpik? Voel je meer iets van een quiz? Goed je naar het oudste café van de stad, je weet toch waar dat is?
1: 250 jaar, 250 jaar, 250 jaar, 250 jaar.
0: Geef de geire niet een foef, maar de koep is dat het dier. Goed je huis bouwde steven, dan helpt dat met plezier.
1: 250 jaar, 250 jaar, 250 jaar. 250 jaar
0: in de kazer,
2: kazer,
0: in de kazer,
2: kazer,
0: in de kazer,
2: kazer,
0: in de kazer,
2: kazer.
0: En gern een plosje om te vergoderen, te kwissen, te vogelpikken of gewone potten drinken met de sympathieke cafébo Steven. Al wel waar moet hij zijn? In de kazer.

0: Al wel wat moeite zijn. In de kager.
1: Ja, wuttelkrabbers. T6 en KV. En te start voor een vizier carnavalsradio.
2: 111%

0: dat kot. Een ander eiken met wat meer schwung in.
1: Allee, zijn ja, wat komen ze aan doen? Allee, is deze dan goed?
0: Ja, veel beter. Hier kunnen we niet mee toezen.
1: Ja, maar ja, dan moet je wel meedoen, hè?
0: We zullen wel zien, we gaan een keer zien. Goh, we gaan erom beginnen. Allee.

0: Opgepast, deze zukke verslieken van 2026.
1: En ga kentje in de TIA stemmen.
2: De Maya's worden verkeerd, mail neem je er tijd. Maar wijlen worden juist. Begin van het grootste feest uit. 66 jaar carnaval Ninov. De drivers.

0: een toernier niks gezag. Heur die trommels heel de nacht. Zomer vieren is ons kracht. Heur die trommels heel de nacht. Boom, boom, boom, ja patat. Heur die trommels heel de nacht. Boom, boom, boom, ja patat. Heur die trommels heel de nacht.
1: Ja patat, mis het niet. Gooi maar los op de beat.

0: zitten.
1: Ah wel, daar waren het godverdomme dringend uit dat Gisbah en Polé binnengotje. En weet je wel, hè, dit hier door op Dalleboon. Want al 60 jaar zergen ze door voor de chicste, beste en strafste meubel, Baha Joos. Een familiebedrijf met traditie hoort dat zowel vakmanschap als kalant het belangrijkste zijn. Tegen het andere, hè. 60 jaar Heimpolé op Dalleboon in Lierbeek.
2: In Lierbeek zeggen ze wel Lierbeek.
1: 60 jaar Heimpolé.
3: Radio Ninove. Nieuws.
4: Een arts uit Waterloo heeft de sociale zekerheid voor ruim 5 miljoen euro opgelicht. De feiten speelden zich af tussen 2019 en eind vorig jaar. De dokter leidde toen een woonzorgcentrum in Charleroi en zou met de RISIF-nummers van verpleegkundigen en de identiteitskaarten van patiënten fictieve prestaties aangegeven hebben. De arts werd meermaals geschorst, maar slaagde er telkens in om een nieuwe onderneming op te richten en de fraude verder te zetten. Eind vorig jaar ging het rusthuis dicht. De bankrekeningen van de man zijn intussen geblokkeerd en er is ook nog beslag gelegd op zijn woningen en voertuigen. In Luik heeft zich vanmorgen vroeg een ontploffing voorgedaan aan een synagoge, dat meldt de lokale politie. Niemand raakte gewond. De explosie veroorzaakte wel wat materiële schade, zo zijn de ramen aan de voorgevel van het gebouw weggeblazen. En ook de ramen van de tegenoverliggende gebouwen sprongen door de harde knal. De politie heeft de straat afgesloten en een veiligheidsperimeter ingesteld. Over de precieze omstandigheden van het incident is nog niet veel geweten. De afdeling terrorismebestrijding van de federale gerechtelijke politie in Luik heeft een onderzoek geopend. De prijs van ruwe olie is gestegen tot ruim $100 per vat. Dat is het gevolg van de aanhoudende aanvallen in het Midden-Oosten. Daardoor hebben olie- en gasfabrikanten in de regio hun productie fors verminderd. Het scheepvaartverkeer in de straat van Hormuz ligt bijna volledig stil. En dat is een van de belangrijkste doorvoerroutes voor olie en gas. Het is al geleden van 2022 dat een vat ruwe olie nog zoveel kostte. In Los Angeles heeft een vrouw van rond de 30 het huis van zangeres Rihanna beschoten. Dat melden verschillende Amerikaanse bronnen. De vrouw zou zo'n 10 schoten afgevuurd hebben vanuit haar auto. De zangeres was thuis met haar gezin, maar iedereen kwam er met de schrik vanaf. De schutster sloeg op de vlucht, maar de politie kon haar even later arresteren. Het is niet duidelijk wat haar precies bezielde. We krijgen eerst nog vrij zonnig weer, later ontstaan er stapelwolken en die kunnen op verschillende plaatsen uitgroeien tot een bui. Mogelijk zelfs met een donderslag. Blijft nog zacht met maxima tot 19 graden. Vanaf morgen wordt het frisser en wisselvalliger met geregeld een bui.
5: On a la machine! We clashen er voor een keer, we zien Carnavalsradio in!

0: om hier vooraan te Konuri te komen en daarna samen het... En daarna samen... Godverdomme. En daarna dan ook samen te luisteren naar het heilige woord van Fretius en Tetsius en zijn volgelingen de Tepelboys.
1: En onze pastor liep weer hier.
2: Ja, meisje. Want weekend...

0: name is Bond. James Bond.
1: Meneer Bond, lust er uit nog een koffie?
2: Meeske van Nienhof, om aan de carnaval goed in gang te zetten, presenteert die te komen van Jor, een grat nief, zeg het maar Patrick.
3: Trick.
4: Police Squadron!
2: Echte flikken stond namelijk niet voor verkeerslichten spelen aan dollar. Nee, en echt? Schrijft Haasboetnoot.
5: December 2012 kreeg ik mijn telefoon van Castor.
2: Commissair, de koriëdels hier een serieuze kleut afgetrokken.
5: Grote paniek alom, want als die vesken verkeerd.

0: en maken dat we gasboetes op de mies kunnen limperen zullen lappen.
1: Blijf je met Apollo van dat meken?
2: Stik tegen salami van eieren naar broek.
3: Zeg de Patrick.
4: Ah wel, en ook plekken, vol plekken met zijn mayonaise.
3: Gasboet 4. Allee, dat is alles van al hebben.
5: Gasboet 5. En zet hij een jingle jangle hier eens af. Gasboet 6. Dat is hier wel cash in dand te betalen.
3: En als lust het en ook nog.
6: En dans met die koeman.
3: Jepla, hier de koeman.
2: Ella.

0: Hop, pas, deze zukkenverslieken van 2026.
1: '29 MKW de Kloefkappers. Met de veske generoosje, stel de alle veren, Diaz de los Mierbeek.

0: Het is in de Sound of Jern. En in onze studio muziek mogen. Dat doen we wel toch suggereren.
1: Inderdaad, de Sanseveria opnamestudio van Fred en Claudine in de Boesmolenstraat nummer 2 Herne is werkelijk uw beste keuze voor al uw muziekopnames. Van een idee naar een demo, carnavaldeuntjes, een podcast, reclamejingles of live opnames met mixing en mastering van een full album. Bel op 0475 756 759. Ah ja, nog iets. No stress, just play.
2: Loont de moeite om misschien te luisteren wat ik zeg? Enfin, ik ging het eigenlijk over iets anders hebben vandaag.
3: Zelfs onze premier luistert naar NKV.
2: Dat zouden we graag volhouden. Het loont de moeite om eens out of the box te gaan. En daarmee... Dank u wel.
4: Houd toch de kop.

0: en ze kunnen verder me vliezen.
1: Maar veel loeken, dat doet me bloezen.
0: Kom dan hier, dat ik het tegen mijn gelee trek.
1: Ai, als hun rieken dat je gaat doet. En als ik een skun verre kijkers.
0: Ah, godverdomme. Ondertussen zit je hier weer al op mijn gat. Ga ze staat, Rick?
1: Ik ken mana toch. Ik ben er niet veel hoeken, hè.
0: Oh, zotte dus. Kom, we gaan een sloken placeren.
1: Niet, we gaan eerst ons dansken nog eens doen, hè.
2: Alle dansmariekes, op alle plus. Stokken in Arnhand, gat achterhoort en tette verhoort. Opdraaien, 1, 2, 4.

0: Gegooid op de lappenkak, niet ooit dan zeker.
1: En toch niet afhaven, hè, tot als je hoesting krijgt. Wat dan van stront dat je zit?
0: Mag als het je vanaf schoon zijn?
1: Je moet je zo niet looien, maar zijn om een tweelingmoesjes. Als je leren.
0: Streken, kit. Je moet je tijd als je niet meer paraderen ook, hè.
1: Hela, kak of geen kak. De pot op.
2: Moet ik wel een keer iets zeggen? Komt allemaal goed overeen, my darling.

0: Ons daasje zit je erop. Kom, geef dus hier nog iets. Beter de stikken naar kleuten dan naar kleuten en stikken.
1: Nee, kom. We gaan gewoon slopen. Spoor dat jij is blokken. De proces is nog lang.
2: Calimera. Ime Anastasia, Atsinikolas, Injalissos in Rodos, de radio.

0: en zei je nadien dat de grond gezakt vast komt, hè? Trek het dan niet gewoon, want met een spiksplinter nieuwe parket van Bad Paint at Home gooi je er niks meer van zien. Kwalitatieve vinyl- en laminaatvloeren van Quickstep zijn de allerbeste die je kent vinden. En dat zijn nog in verschillende kleuren en designs. En weet je wat, hè? Paint at Home komt ze zelfs voor alle en al. Als je in je handen is, kan je nog een chat drinken, hè? Ha ja, voilà.
1: Kom gerust eens kijken in onze showroom. Of moet ik zeggen, wauwroom. Wat een dag het vindt.
2: Paint at Home. Brokkels en vierig, 166 en 1 af.
1: Paint at Home. Create your happy home.

how my life began. Oh, yeah, what the. Oh, zo'n skunne hast dat ik zijn. Oh, mijn kostuum bacon, zo chic dat dat is. Oh, ja, wat. Oh, ja, ja, ja. Oeh, ziet deze af, maat. Oh, krijg er een stoi vanaf.

0: Spel je geire vogelpik? Voel je meer iets van een quiz? Goed je het oudste café van stad, je weet toch waar dat is?
1: 250 jaar, 250 jaar, 250 jaar, 250 jaar.
0: Geef de geire niet een foef, maar de koep is dat het dier. Goed je gauw is bouw de steven, dan helpt dat met plezier.
1: 250 jaar, 250 jaar, 250 jaar. 250 jaar
0: in de kager,
1: kager,
0: in de kager,
1: kager,
0: in de kager,
1: kager,
0: in de kager,
1: kager.
0: En gern een plosje om te vergoederen, te kwissen, te vogelpikken of gewone potten drinken met de sympathieke cafébo Steven. Al wel waar moet hij zijn? In de

0: al wel wat moeite zijn.
1: In de kager.
2: Ja, little krabbers. T6 en KV. En te start voor een versie carnavalsradio.
3: 111%, hè.

In Café de Maskeskoeten feest Pijlnale van de Joor een graalijk nage carnaval. Ze zogen het al in heel een boel. Iedereen zijn batteries zijn benair vol. Madame Soleil eet gezeid. Het werd dicht gestuurd, man.

0: Op, pas, deze is ook even slieken van 2026.
1: Er zijn weer veel liedjes geschreven, avontuur. Allemaal Bosch. Maar als je het ook zegt, dat is nog karren.

0: Je mag slipken hebben voor dat troon te dragen, jongen.
1: Bonjour, cousin. Hij zei van de chaussee de Wolvert, hè, met de masker kassa. Hè. En ik lust de ruk door de radio van Guinevere van de NKV. Dat doet hier en daar aan de ramai van delen.
2: Madame en meneer.

0: versleten.
1: Ah wel, dat werd godverdomme dringend uit dat Gisbach en Polé binnengotje. En weet je wel, hè, dit is door op Dalleboon. Want al 60 jaar zorgen ze door voor de chicste, beste en strafste meubel, Baha Joos. Een familiebedrijf met traditie, wordt dat zowel vakmanschap als kalant het belangrijkste zijn. Tegen het andere, hè. 60 jaar Heimpolé op Dalleboon in Lierbeek.
2: In Lierbeek zeggen ze wel Lierbeek.
1: 60 jaar Heimpolé.
3: On a la machine. We klassen er van een keer. We zien carnavalsradio in.

0: Ik heb het gat in de markt hier ooit gevonden, hè. Het is een machine, hè. Waarmee dat men twee keer naar de zand zet.
1: Ja. Ziet er niet gewoon uit. Als dat spul maar niet ontploft, dan zet jij wel een gat in de markt, hè.

0: Los machines proberen opstarten, hè?
1: Zijn wel zeker, hè?
0: Ik bijst hoe dat alles op hun stoot.
1: Jongens, ça va, we zullen wel zien wat dat geeft, hè, als je ze zeker zit van dat spel.
0: Jongens, zeg, het doet mij nou twijfelen, hè?
1: Door is dat te lopen, hè?
0: Welke elektriek was dat, hè? Was dat nou 22 of draaidadig?
1: Ja, man, dat weet ik nog eens, hè.
0: Zeg, en is de druk wel goed, hè?
1: Domme, wat doe je nou?
0: Ziet daar, heb je dat kutsoeding doorgezien, hè?
1: Miljarden, tjie, dan begint dat te branden.
0: Alles op ze!
1: Alles op ze!

Ja, kom, we gaan nou eens proberen, hè. Tweede keer, goeie keer, hè. Moet dat normaal niet derde keer zijn, hè. Wow, dat zal wel goed komen, geen probleem. Collega, ik voel dat mijn dikke tegen. Dat is vertrokken. Ja!

0: dit is Sound of Jern. En in onze studio muziek mogen. Dat doen we wel toch suggereren.
1: Inderdaad, de Sanseveria opnamestudio van Fred en Claudine in de Boesmolenstraat nummer 2 in Herne is werkelijk uw beste keuze voor al uw muziekopnames. Van een idee naar een demo, carnavaldeuntjes, een podcast, reclamejingles of live opnames met mixing en mastering van een full album. Bel op 0475 756 759. Ah ja, nog iets. No stress, just play.
2: Gertje, luisteren wij ook zo naar Sekscafé zo?
3: En café soms.

0: verpast. Deze Zuckerfestliegen van 2026.
1: En ga in chat in de TIA stemmen.
2: Ik was altijd wat verlegen als ik neffens het masker stond.
3: Allang kalotje pampers, nou die is ten vriet beschomd.
2: Ik was altijd maar ontgamen, man, versloving, wat een ramp.
3: Er moest

0: a touch. Echt om alles, naked scotch. Ondendogelijkse sleer of politiek.
1: Kan in het leven al eens pikken. Ach, kom jong, het zal wel likken. Mij

0: legers. Acht legers. Acht legers.
1: Rettelkrabbers zijn helemaal het gestoord.
2: Kijk, meer kanaal, elke mag gaan dronken zijn.
0: Ja, die kan zeg, jongens.
1: Rettelkrabbers zijn helemaal het gestoord.
2: Kom weer van je joer, voesje.
0: Ja, aan wie, kuk.

0: Andy Cruiser Plush.
1: Battle Airlines, Beinsteiner.

there's something not right.

0: Spel je geire vogelpik? Voel je meer iets van een quiz? Goed je naar het oudste café van stad, je weet toch waar dat is?
1: 250 jaar, 250 jaar, 250 jaar, 250 jaar.
0: Geef de geire niet een foef, maar de koep is dat het dier. Goed je gaat eens bouwen, Steven, dan helpt dat met plezier.
1: 250 jaar, 250 jaar, 250 jaar. 250 jaar
0: in de kager,
2: kager,
0: in de kager,
2: kager,
0: in de kager,
2: kager,
0: in de kager,
2: kager.
0: En gern een plosje om te vergoderen, te quizzen, te vogelpikken of gewone potten drinken met de sympathieke cafébo Steven. Al wel waar moet hij zijn? In de kager.

dans ma main comme un

0: Biafra.
1: Wow, Gertjes, die meneer die kan nogal spelen op zijn machine.
2: Maar zeg jij, dat is geen mop. Ik zet een café op.

0: eten.
1: Ah wel, daar waren het godverdomme dringend uit dat Gisbah en Polé binnengotje. En weet je wel, hè, dit hier door op Dalleboon. Want al 60 jaar zergen ze door voor de chicste, beste en strafste meubel, Baha Joos. Een familiebedrijf met traditie hoort dat zowel vakmanschap als kalant het belangrijkste zijn. Tegen het andere, hè. 60 jaar Heimpolé op Dalleboon in Lierbeek.
2: In Lierbeek zeggen ze wel Lierbeek.
1: 60 jaar Heimpolé.
3: Radio Ninove. Nieuws.
4: Een arts uit Waterloo heeft de sociale zekerheid voor ruim 5 miljoen euro opgelicht. De feiten speelden zich af tussen 2019 en eind vorig jaar. De dokter leidde toen een woonzorgcentrum in Charleroi en zou met de RISIF-nummers van verpleegkundigen en de identiteitskaarten van patiënten fictieve prestaties aangegeven hebben. De arts werd meermaals geschorst, maar slaagde er telkens in om een nieuwe onderneming op te richten en de fraude verder te zetten. Eind vorig jaar ging het rusthuis dicht. De bankrekeningen van de man zijn intussen geblokkeerd en er is ook nog beslag gelegd op zijn woningen en voertuigen. In Luik heeft zich vanmorgen vroeg een ontploffing voorgedaan aan een synagoge, dat meldt de lokale politie. Niemand raakte gewond. De explosie veroorzaakte wel wat materiële schade, zo zijn de ramen aan de voorgevel van het gebouw weggeblazen. En ook de ramen van de tegenoverliggende gebouwen sprongen door de harde knal. De politie heeft de straat afgesloten en een veiligheidsperimeter ingesteld. Over de precieze omstandigheden van het incident is nog niet veel geweten. De afdeling terrorismebestrijding van de federale gerechtelijke politie in Luik heeft een onderzoek geopend. De prijs van ruwe olie is gestegen tot ruim $100 per vat. Dat is het gevolg van de aanhoudende aanvallen in het Midden-Oosten. Daardoor hebben olie- en gasfabrikanten in de regio hun productie fors verminderd. Het scheepvaartverkeer in de straat van Hormuz ligt bijna volledig stil. En dat is een van de belangrijkste doorvoerroutes voor olie en gas. Het is al geleden van 2022 dat een vat ruwe olie nog zoveel kostte. In Los Angeles heeft een vrouw van rond de 30 het huis van zangeres Rihanna beschoten. Dat melden verschillende Amerikaanse bronnen. De vrouw zou zo'n 10 schoten afgevuurd hebben vanuit haar auto. De zangeres was thuis met haar gezin, maar iedereen kwam er met de schrik vanaf. De schutster sloeg op de vlucht, maar de politie kon haar even later arresteren. Het is niet duidelijk wat haar precies bezielde. We krijgen eerst nog vrij zonnig weer, later ontstaan er stapelwolken en die kunnen op verschillende plaatsen uitgroeien tot een bui. Mogelijk zelfs met een donderslag. Blijft nog zacht met maxima tot 19 graden. Vanaf morgen wordt het frisser en wisselvalliger met geregeld een bui.
5: On a la machine! We clashen er voor een keer, we zien Carnavalsradio in!

0: V.
1: Radio met een hoek af.
2: Ook in de moskee, luisteren ze naar NKW.

0: Het is in de Sound of Jern. En in onze studio muziek mogen. Dat doen we wel toch suggereren.
1: Inderdaad, de Sanseveria opnamestudio van Fred en Claudine in de Boesmolenstraat nummer 2 Herne is werkelijk uw beste keuze voor al uw muziekopnames. Van een idee naar een demo, carnavaldeuntjes, een podcast, reclamejingles of live opnames met mixing en mastering van een full album. Bel op 0475 756 759. Ah ja, nog iets. No stress, just play.
2: NKW!

0: Radio Mananoukaf.
1: Pardon. Excuseer. Oil daar in toeters, moer boven.

anders billen klassen. Maar niet een aai, of een hotje veel met haar bierspasje. Kom, zet je in positie. Geef er maar een ferme clash op. Als u

Hallo Nino. Santé, school. En doet ze nog eens vol. Maar niet te veel, of we weer meer wakker na een kop kunt op de teug. Trek toch weg aan je neug. En stel dezelfde vraag, besteed.

0: Wel je geire vogelpik, voel je meer iets van een quiz? Gooit je naar het oudste café van stad, je weet toch waar dat is?
1: 250 jaar, 250 jaar, 250 jaar, 250 jaar.
0: Geef de geire eens een foef, maar de koep is dat het dier. Gooi je ga eens bouwen steven, dan helpt dat met plezier.
1: 250 jaar, 250 jaar, 250 jaar, 250 jaar.
0: In de kager,
2: kager,
0: in de kager,
2: kager,
0: in de kager,
2: kager,
0: in de kager,
2: kager.
0: En gern een plosje om te vergoderen, te kwissen, te vogelpikken, of gewone potten drinken met de sympathieke cafébo Steven. Al wel, waar moet hij zijn? In de kager.

0: al wel wat moeite zijn.
1: In de kage.
0: Ja, Wittelkrabbers. T6
2: en KV.
0: En de start voor een vizier carnavalsradio.

0: Ziet wel wat als hij nou binnen smaait.
1: Ja, ken je hem niet? Allee, la boe, wel zo klopt dat hem hier verkupt.
0: Nou, verdomme, allee, kom, we zullen eens mee gaan klappen, Tijn.
2: Zit je gewoon hier niet of ergens op café? En er komt die en deer de deer, hij heeft van alles mee.
3: Dan is de kans groot, het is zo'n tarik. Hij loopt altijd met een glimlach, dus het geen schrik.
4: In de kage, de kampines, ja, daar voelt een toor. Gele nacht op de boom richting taat dat door.
5: De tap is lessen zonde of nog naar de Rio. Op de boom is dat ook toek naar de
6: Versato.
7: Nee, ik heb dat niet binnen mogen.

Nazen op carnaval Ninov. Voor te feesten en te drinken. 66 jaar lang carnaval Ninov. 6 van 16. Geef er hier een lap op. Ja!

0: zeg jij? Dat is geen mop. Ik zet een café op.
1: Alleen de domme katten zeggen nee.
2: De Ninofske fanfare. Wij gaan hierna een erken spelen. Kom aan carnavalisten, meezingen en meedansen. 3, 2, 1...

jeugd. Ter ere van het 250 jaar bestaan van de Kaiser trekken gratitnief als strolende of domes hele chicste daaskoenen aan.

0: Sleten.
1: Ah wel, dat werd godverdomme dringend uit dat Gisbach en Polé binnengotje. En weet je wel, hè, de dieder op Dalleboon. Want al 60 jaar zorgen ze door voor de chicste, beste en strafste meubel, Bahajo's. Een familiebedrijf met traditie, waar dat zowel vakmanschap als kalant het belangrijkste zijn. Tegen het ander, hè. 60 jaar Hein Polé op Dalleboon in Lierbeek.
2: In Lierbeek zeggen ze wel Lierbeek.
1: 60 jaar Hein Polé.
3: On a la machine. We clashen er van Enneke en we zien Carnavalsradio in.

off these lights.

carnaval, een feest voor jong en oud. Een festival dat trouw doorgelang de Ninofs gestroten overeert. Boenkende beats, veel bier en dansen tot smer is vlieg. Eigenlijk is carnaval een festival. De charles pakken alle mee, nog toen Ninof leidt. Een teuverechtig land van carnavalisten, die allemaal zomer het groeste feest mogen op de schoenste melodiekjes.

0: dit is Sound of Jern. En in onze studio muziek mogen. Dat doen we wel toch suggereren.
1: Inderdaad, de Sanseveria opnamestudio van Fred en Claudine in de Boesmolenstraat nummer 2 in Herne is werkelijk uw beste keuze voor al uw muziekopnames. Van een idee naar een demo, carnavaldeuntjes, een podcast, reclamejingles of live opnames met mixing en mastering van een full album. Bel op 0475 756 759. Ah ja, nog iets. No stress, just play.

Goeienavond Nino Wieters. Goeienavond Wettelkrabbers. Wie werd de 66ste stadprins van Nino? Nou wel, ik ga nog een lied, zoals gewoonlijk, nog een klein beetje een droehaven en hij nog wat creëzer mogen. Het is de geboer Nino Wieters. Kan Nino dan ook op zijn dumken? Meer nog, hij is hier in Inhof in de kliniek geboren, was zuster Therese. Als ze jong was, nog sportief en heeft een tijdje gevoetbal. Hij heeft een schoon vrouw, twee prachtige kinderen, twee jongens. Hij zelf is kinderprins geweest. Hij werkt in Inhof en heeft er mee van gezorgd dat er nu alle carnavalisten in Inhof bij hem op zijn trekken kunnen komen. Ik kan hier nog lang voetje, want een foutje doet zoveel en ze doet vooral tisken dat ik het niet allemaal kan opnoemen. Hij is op alle fronten thuis en hij gaat je niks kunnen misvragen. Beste carnavalisten, ik stel alle veel lid van de deze jaar jubilerende carnavalvereniging van Aertenaai. Oprichter van de prinsverkiezing, geen prinsverkiezing, het alter ego van de Club Kende Ridders,

0: gewoon te moeite om misschien te luisteren wat ik zeg. Enfin, ik ging het eigenlijk over iets anders hebben vandaag.
1: Zelfs onze premier luistert naar NKV.
0: Dat zouden we graag volhouden. Het loont de moeite om eens out of the box te gaan. En daarmee dank ik u voor. Out of the box.
2: Ik ben

0: Want bij ons vind je alleen maar verven van de allerbeste topkwaliteit. 100% Belgisch, gelijk ieke. En 200% goed, ook gelijk ieke. Eigen verfmachine, 1001 kleuren. En altijd meer dan genoeg in huis. En ook voor alle kleuradvies stomen altijd gereed. En dan natuurlijk met een glimlach en de nodige kennis. Gelijk ieke. Dus kom gerust eens kijken en ontdek het zelf. Painten at home, Brokkels en Steenweg 166 in Nino.
1: Painted home. Painted home. Create your happy home.

0: De witkap was hele vele lekker, madame. Ik kom een osteoor weer. Salukes.
1: Zijn je opgestoon met een schiere riggen, zwoorvoeten of een natte kop? Of wil dat gewoon eens goed laten soigneren? Bestel jij nog een massage.
2: Welkom aan ons voor een massage, Bato.

0: Spel je geire vogelpik? Voel je meer iets van een quiz? Gooit je naar het oudste café van stad? Je weet toch waar dat is?
1: 250 jaar, 250 jaar, 250 jaar, 250 jaar.
0: Geef de geiren is een foef, maar de koep is dat het dier. Gooi je ga eens bouwde steven, dan helpt dat met plezier.
1: 250 jaar, 250 jaar, 250 jaar, 250 jaar.
0: In de kager,
2: kager,
0: in de kager,
2: kager,
0: in de kager,
2: kager,
0: in de kager,
2: kager.
0: En gern een plosje om te vergoderen, te kwissen, te vogelpikken, of gewone potten drinken met de sympathieke cafébo steven. Ah wel, waar moet hij zijn? In de kager,
2: kager,
0: in de kager,
2: kager,
0: in de kager,
2: kager,
0: in de kager,
2: kager.
0: Ah wel, waar moet hij zijn?
2: In de kager.

0: Maar zeg jij, dat is geen mop. Ik zet een café op.
1: Hallo, this is your captain speaking on Metal Flight 11.11. Please welcome your stewardess, Agnes.

0: snottenbel ontvrieten. En tusken na twee vingers trekte ze roodje om weg te skieten. Met de vingers in haar uren en moest karten lieve neer. Ik sloer naar haar ogen en nekken. Een beetje geilig werden van de spier.
1: Doe je dat ook? Hey, doe je dat ook?
0: Een dikke poest op haar gat.

0: ja echt niet schomen. Iedereen doet dat toch? Hihi. Maar vrouw dat nou, ma?
1: Nee, jongen. Ik doe die dinges niet. Volle smeerlap. Wah.

0: zitten.
1: Ah wel, daar werd het godverdomme dringend uit dat Gisbach en Polé binnengoot. En weet je wel, hè, dit hier door op Dalleboon. Want al 60 jaar zorgen ze door voor de chicste, beste en strafste meubel, Baha Joos. Een familiebedrijf met traditie waar dat zowel vakmanschap als kalant het belangrijkste zijn. Tegen het andere, hè. 60 jaar Hein Polé op Dalleboon in Lierbeek.
2: In Lierbeek zeggen ze wel Lierbeek.
1: 60 jaar Hein Polé.
3: Radio Ninoven, nieuws.
4: Een arts uit Waterloo heeft de sociale zekerheid voor ruim 5 miljoen euro opgelicht. De feiten speelden zich af tussen 2019 en eind vorig jaar. De dokter leidde toen een woonzorgcentrum in Charleroi en zou met de RISIF-nummers van verpleegkundigen en de identiteitskaarten van patiënten fictieve prestaties aangegeven hebben. De arts werd meermaals geschorst, maar slaagde er telkens in om een nieuwe onderneming op te richten en de fraude verder te zetten. Eind vorig jaar ging het rusthuis dicht. De bankrekeningen van de man zijn intussen geblokkeerd en er is ook nog beslag gelegd op zijn woningen en voertuigen. In Luik heeft zich vanmorgen vroeg een ontploffing voorgedaan aan een synagoge, dat meldt de lokale politie. Niemand raakte gewond. De explosie veroorzaakte wel wat materiële schade, zo zijn de ramen aan de voorgevel van het gebouw weggeblazen. En ook de ramen van de tegenoverliggende gebouwen sprongen door de harde knal. De politie heeft de straat afgesloten en een veiligheidsperimeter ingesteld. Over de precieze omstandigheden van het incident is nog niet veel geweten. De afdeling terrorismebestrijding van de federale gerechtelijke politie in Luik heeft een onderzoek geopend. De prijs van ruwe olie is gestegen tot ruim $100 per vat. Dat is het gevolg van de aanhoudende aanvallen in het Midden-Oosten. Daardoor hebben olie- en gasfabrikanten in de regio hun productie fors verminderd. Het scheepvaartverkeer in de straat van Hormuz ligt bijna volledig stil. En dat is een van de belangrijkste doorvoerroutes voor olie en gas. Het is al geleden van 2022 dat een vat ruwe olie nog zoveel kostte. In Los Angeles heeft een vrouw van rond de 30 het huis van zangeres Rihanna beschoten. Dat melden verschillende Amerikaanse bronnen. De vrouw zou zo'n 10 schoten afgevuurd hebben vanuit haar auto. De zangeres was thuis met haar gezin, maar iedereen kwam er met de schrik vanaf. De schutster sloeg op de vlucht, maar de politie kon haar even later arresteren. Het is niet duidelijk wat haar precies bezielde. We krijgen eerst nog vrij zonnig weer, later ontstaan er stapelwolken en die kunnen op verschillende plaatsen uitgroeien tot een bui. Mogelijk zelfs met een donderslag. Blijft nog zacht met maxima tot 19 graden. Vanaf morgen wordt het frisser en wisselvalliger met geregeld een bui.
5: On a la machine! We klassen er van en ik en we zien Carnavalsradio in!

de macht blijven in ieder geval. Een vlotje van een sing. De benen van de cirkel. Die Marien motto. Alles was, is en zal blad blijven.

0: Jansen, die waren pikken, hè?
1: Ja, als dingen, als spieren.
0: Als slang, ja, als spieren, hè? We gaan allemaal naar spieren.
1: Als we treuren.

geven, Jeannette stopt haar rot. 7 op 7, een slang in Ozanne, zet je dik maar op 9. Lotje mo Bram, was je er niet tegen. Ons botteke zoon, Ellen op onze kop. Al de zomers en men op ons best. Morbello Zasta blieven er niet op een wespennest. Ver Jeannette.

veel tamtam. Gomme vernien of de vier en vlam. Met flessen zierstof voor het vaderland. Alles geven, dus worden brand.

0: pasken al lief, is pasken al door.
1: Het is 11 uur en 11, het nieuws met Groot en Groes. Het zwembad de Klein Denner is voor onbepaalde tijd gesloten wegens Gielehans om Jeep. De stad vond een schitterend alternatief in het Plage de Ninof.

Radio Ninove met het nieuws. In Ninove kan je vanaf vandaag terecht op het Plage de Ninove. Met dit zwemparadijs heeft de stad een waardig alternatief voor het zwembad De Kleine Dender. Neem een frisse duik in de Dender, geniet van het parelwitte strand en drink een lekkere cocktail aan de beachbar. Dit alles in het hartje van Ninove tussen de twee bruggen.

0: dit is Sound of Jern. En in onze studiomuziek mogen... dat doen we wel toch suggereren.
1: Inderdaad, de Sanseveria opnamestudio van Fred en Claudine in de Boesmolenstraat nummer 2 in Herne is werkelijk uw beste keuze voor al uw muziekopnames. Van een idee naar een demo, carnavaldeuntjes, een podcast, reclamejingles of live opnames met mixing en mastering van een full album... Bel op 0475 756 759. Ah ja, nog iets. No stress, just play.

0: opgepast. Deze is ook een verslieken van 2026.
1: En ga een in de TIA stemmen.
2: Een KV. Als dat al goed aflukt.

Ik wou gewoon eens naar de werkdag. Of wat fun dan een hoed. Of wat plumpjes zitten knippen. Anders ga ik hier van de jaar zeker niet meer aan een kostuum. Doe me voes.

0: ons.
1: Want bij ons vind je alleen maar verven van de allerbeste topkwaliteit. 100% Belgisch, gelijk ik. En 200% goed, ook gelijk ik. Onze verfmachine, 1001 kleuren en altijd meer als genoeg in huis. En ook voor alle kleuradvies stomen altijd gereed. En dan natuurlijk met een glimlach en de nodige kennis. Gelijk ik. Dus kom gerust eens kijken en ontdek het zelf. Paint at Home, Brokkels en Steenweg, 166 in Ino.
0: Paint at Home. Paint at Home.
2: Paint at Home. Create your happy home.

0: Spel je geir vogelpik? Voel je meer iets van een quiz? Gooit je naar het oudste café van stad? Je weet toch hoe dat is?
1: 250 jaar, 250 jaar, 250 jaar, 250 jaar.
0: Geef de geiren eens een foef, maar de koep is dat het dier. Gooi je ga eens bouw de steven, dan helpt dat met plezier.
1: 250 jaar, 250 jaar, 250 jaar, 250 jaar.
0: In de kager,
2: kager,
0: in de kager,
2: kager,
0: in de kager,
2: kager,
0: in de kager,
2: kager.
0: En gern een plosje om te vergoderen, te quizzen, te vogelpikken, of gewone potten drinken met de sympathieke cafébo Steven. Al wel, waar moet hij zijn? In de

0: Og hvad må du i deres øjne?
1: In the kosher!
2: Ja, little crabbers! Dieses
3: en café!
2: En de start voor een vizier carnavalsrug!

0: NKV. Radio met een hoek af.
1: Uk in de moskee, luisteren ze naar NKV.

0: Schoen opstoot.
1: Aha, hey, zo goed mee?
0: Goed krasjissen.
1: Stik is een mensen, ja. Ken ik al vol. Ze biedt op zijn kop naar buiten.

moet al niet vertellen. Moet niet naar verschieten. Maar als ik het niet onthaft, zal dat wel nog eens verdrieten. Want als je biedt weer in de raas stort, je ziet dat niet erop verwoord gold. Best en niet dat je hier al hier stort.

0: NKW. Belasterk zelfs op mijn wc. Oh.
1: Ah, Ninove. Prachtige stad aan de Dender. Cultuur en historie, perfect. Maar de laatste tijd nogal beplekt.
2: Verdomme vrouw, er is een plek op mijn carnavalskostuum.
3: Verdomme, dat is altijd hetzelfde, Mea. Hoe gaat het mee met Excelsior? Want ik ben behinder nummer 1, hè.

Toch content alle keren dat gedaan is, hè. Heel zakken leegmaken, dat kind die man neuk niet. Draag kneupen, een halve bikkieburger, een neesdoek en 7 volmachten voor de Forza. Dat is toch iets?

0: wie in jou.
1: Ja, geef ik dat uit. Ja, dat uit, ja. Nee, dat is Bordeaux, dat uit. Dat uit, zeg ik al. Allee, zie je, gaan naar de verschil tussen uit en Bordeaux. Hier, dat is uit, zie je het? En dat is Bordeaux. Allee, verwoord, kom.
2: Hier, dat is Bordeaux.

0: Bruin. Dat je dan al moet zeggen, Green en Bellagie Green, ja, dat gaat door in mijn spak. Maar rood en Bordeaux, dat verschil zie je nou toch al, hè? Hoort men dan toch niet zeggen dat je dat verschil niet ziet, hè?
1: Geboord hier niet, van kromme oos.

0: buiten.
1: Ah wel, dat werd godverdomme dringend uit dat Gisbach en Polé binnengotje. En weet je wel, hè, dit hier door op Dalleboon. Want al 60 jaar zergen ze door voor de chicste, beste en strafste meubel, Baha Joos. Een familiebedrijf met traditie waar dat zowel vakmanschap als kalant het belangrijkste zijn. Tegen het andere, hè. 60 jaar Heimpolé op Dalleboon in Lierbeek.
2: In Lierbeek zeggen ze wel Lierbeek.
1: 60 jaar Heimpolé.
3: On a la machine. We klassen de vereniging en we zien Carnavalsradio in.

0: 111% Carnavalsradio.
1: Ja, we gaan lekker spelen, jongens. Hij is mee aan mij, Rabo. Stikske kruid, vanaf de tiger.
2: Ja, la, la, la, la, la.
1: Berken.

0: het is in de Sound of Jern. En in onze studio muziek mogen. Dat doen we wel toch suggeren.
1: Inderdaad, de Sanseveria opnamestudio van Fred en Claudine in de Boesmolenstraat nummer 2 Herne is werkelijk uw beste keuze voor al uw muziekopnames. Van een idee naar een demo, carnavaldeuntjes, een podcast, reclamejingles of live opnames met mixing en mastering van een full album. Bel op 0475 756 759. Ah ja, nog iets. No stress, just play.
2: Hallo, Jor, Bjorn from Stockholm in Zweden. Ja, listen naar nog NKV van Nilof. Schön.

20 jaar was een Inofse carnaval. Met grote eer, respect en tradities bovenal. Van spektakel, pracht en prol in de stoet. Met kostuums en wagens en licht in overvloed. We zijn fiers dat carnaval Ninof al 55 jaar bestond. En hopen dat deze traditie nooit of nooit verloren wordt. Just gelijk de samurai dat zijn strepen al lang heeft verdiend. Want de betekenis van samurai is haar die dienst.

0: opgepast. Deze zulke verslieken van 2026.
1: En ga een chat in de TIA stemmen.
2: €29 MKW de Kloefkappers. Met de veske in een roosje, stel de alle veren. Dias de los Mierbeek.

0: loont de moeite om misschien te luisteren wat ik zeg. Enfin, ik ging het eigenlijk over iets anders hebben vandaag.
1: Zelfs onze premier luistert naar NKV.
0: Dat zouden we graag volhouden. Het loont de moeite om eens out of the box te gaan. En daarmee dank ik u voor. Out of the box.

0: Campusjes. Campusjes. Campusjes. Ai, ai, ai, ai. Lap, zeg, ik ken met die van haar. De merret weer kwakker en het was weer zeer ver. Ik stof hem al een spiegel en ik zag het al direct. Van achterman 2 euro tot beneden in mijn nek. Maar kopen, miljarden, dat is toch niet gezond? De jobbo's op mijn kinnen en je boeven aan mijn mond. Gedomme paraderen, weg de sexy look. Nou voel op me nog juist een bezenkoek. Campusjes.
1: Wat is dat op haar koken, hè?
0: Campusjes.
1: Ken met dat gezet, hè?
0: Campusjes.
1: Dat is

0: toe wel eens wat pijn, maar mannen mayonaise kan niet vesker zijn. Kempustjes.
1: Ze zien precies aan hoe witte kus, hè?
0: Kempustjes.
1: Ik pijs dat ze rijp is.
0: Kempustjes.
1: Het is een moment voor een pisje te doen.
0: Zesterootje.
1: Als ik al die poentje met je verben, werd dat in een chickening. Met wat dat dan wat je koken kan doen, en je eten voor een heel week.
0: Zesterootje. Geef het op, ben het moe, ik weet niet wat je doen. Maar toet kan dat toch niet blijven vol met stoom. Wat zit nou als je race, als ik kan dat echt niet meer. Ach,

0: Kempustjes.
1: Heb je dat ook op ander plosje?
0: Kempustjes.
1: Ja, jong, dat komt ervan, hè.
0: Kempustjes.
1: Nazierskeunootje.
0: Kempustjes.
1: Als ik al die poentje mee in verben, werd dat dan een chickenink? Met wat dat dan wat je koken kan wonen en je eten voor een heel week.
0: Zuster Roodje.

0: Zastavljaj. Da reklama kes!
1: Zij gaat die verdoefde, lelijke en gratvernemelegeerde bloemenkens gordijnen van een overgrootmoeder en onkel en van Eustace Keumbrier die getrouwd was met de cousin van een burgemeester die ze nog gekocht heeft voor 2,5 francs van de Toschkers in Neesnoerloch. Heb ze bijgezien?
2: Ah wel, dat hebben een teugdaadje dat je zou zien, maar paint at home. Niet waar, Joop?
3: Ja, nee, ja, daar vind je dus een gigantische keus aan. Draperies, overgordijnen, zonneweringen, lamellen, rolgordijnen. Alles gewoon. En trouwens, mijn naam is Henk.
2: Honk. En ze maken alles volledig zelf op moot en smoke van de kalant. Kom mee en installeren een verhaal. Niet waar, Jaap?
3: Het is Henk Nonderdjew. Zo de meter op. Ga naar Paint at Home op de Brakelse Steenweg 166 in Eindhoven.
2: Ah, oké, Jaap.
4: Paint at Home, create your happy home.

Ach, mein Ding!

0: Zeg Tanja, heb je dan een wateroverlast al eens zo benzine?
1: Ja, ik weet wat dat lijken. Zou Double Tuk er niks creatief mee weten?
0: Best wel. En anders proberen we een hele boetje en we zien we

0: Ben je geire vogelpik? Voel je meer iets van een quiz? Gooit je naar het oudste café van de stad? Je weet toch waar dat is?
1: 250 jaar, 250 jaar, 250 jaar, 250 jaar.
0: Geef de geire eens een foef, maar de koep is dat het dier. Gooit je huis, bouw de steven, dan helpt dat met plezier.
1: 250 jaar, 250 jaar, 250 jaar, 250 jaar.
0: In de kager,
2: kager,
0: in de kager,
2: kager,
0: in de kager,
2: kager,
0: in de kager,
2: kager.
0: En gern een plosje om te vergoederen, te kwissen, te vogel pikken of gewone potten drinken met de sympathieke cafébo Steven. Al wel, waar moet hij zijn? In de kager.

0: Al wel wat moeite zijn. In de kage.
1: Ja, Wuttelkrabbers. T6
2: en KV.
1: En te start voor een vizier carnavalsraad.

was een genie of worden in de torch met elkes geboren werden. Een skeuntorch, waar hier een sommelup van gebeurtenissen werden de wettels een ooit stervend ras. Just op touch roept de genoze wettelman een binnenkabouterkes kwijen om viske wettelkes te kweken. De als echte kaffegieters vieren we met haar carnaval in de scoosje stad van al.

Ja, ja, menschken, van harte nog gezien. En we gaan allemaal zakken. Van

0: deze Zuckerfestliga van 2026.
1: En ga in chat in de TIA stemmen.
2: Dag, cijfra.

0: KW.
1: Hamel, hamel, ha. Hamel, hamel, ha.
0: Radio met een hoek af.
2: Uk in de moskee, luister eens naar een KW.

Iedereen kan dat wel. Daas naar achternoen, nood en wittelverbranding. Eigenlijk zei je geen meisje meer, maar toch heb je nog altijd hoesting op dat punt. Niet heb je hoesting van een roos te horen, maar heb je geen hoesting van deur te horen.

0: eten.
1: Ah wel, dat waren het godverdomme dringend uit dat Gisbach en Polé binnengoot. En weet je wel, hè, dat is door op Dalleboon. Want al 60 jaar zorgen ze door voor de chicste, beste en strafste meubel, Baha Joos. Een familiebedrijf met traditie waar dat zowel vakmanschap als kalant het belangrijkste zijn. Tegen het andere, hè. 60 jaar Hein Polé op Dalleboon in Lierbeek.
2: In Lierbeek zeggen ze wel Lierbeek.
1: 60 jaar Hein Polé.
3: Radio Ninove, nieuws.
4: Een arts uit Waterloo heeft de sociale zekerheid voor ruim 5 miljoen euro opgelicht. De feiten speelden zich af tussen 2019 en eind vorig jaar. De dokter leidde toen een woonzorgcentrum in Charleroi en zou met de RISIF-nummers van verpleegkundigen en de identiteitskaarten van patiënten fictieve prestaties aangegeven hebben. De arts werd meermaals geschorst, maar slaagde er telkens in om een nieuwe onderneming op te richten en de fraude verder te zetten. Eind vorig jaar ging het rusthuis dicht. De bankrekeningen van de man zijn intussen geblokkeerd en er is ook nog beslag gelegd op zijn woningen en voertuigen. In Luik heeft zich vanmorgen vroeg een ontploffing voorgedaan aan een synagoge, dat meldt de lokale politie. Niemand raakte gewond. De explosie veroorzaakte wel wat materiële schade, zo zijn de ramen aan de voorgevel van het gebouw weggeblazen. En ook de ramen van de tegenoverliggende gebouwen sprongen door de harde knal. De politie heeft de straat afgesloten en een veiligheidsperimeter ingesteld. Over de precieze omstandigheden van het incident is nog niet veel geweten. De afdeling terrorismebestrijding van de federale gerechtelijke politie in Luik heeft een onderzoek geopend. De prijs van ruwe olie is gestegen tot ruim $100 per vat. Dat is het gevolg van de aanhoudende aanvallen in het Midden-Oosten. Daardoor hebben olie- en gasfabrikanten in de regio hun productie fors verminderd. Het scheepvaartverkeer in de straat van Hormuz ligt bijna volledig stil. En dat is een van de belangrijkste doorvoerroutes voor olie en gas. Het is al geleden van 2022 dat een vat ruwe olie nog zoveel kostte. In Los Angeles heeft een vrouw van rond de 30 het huis van zangeres Rihanna beschoten. Dat melden verschillende Amerikaanse bronnen. De vrouw zou zo'n 10 schoten afgevuurd hebben vanuit haar auto. De zangeres was thuis met haar gezin, maar iedereen kwam er met de schrik vanaf. De schutster sloeg op de vlucht, maar de politie kon haar even later arresteren. Het is niet duidelijk wat haar precies bezielde. We krijgen eerst nog vrij zonnig weer, later ontstaan er stapelwolken en die kunnen op verschillende plaatsen uitgroeien tot een bui. Mogelijk zelfs met een donderslag. Blijft nog zacht met maxima tot 19 graden. Vanaf morgen wordt het frisser en wisselvalliger met geregeld een bui.
5: On a la machine! We klassen er van Enneke en we zien Carnavalsradio in!

Want onkel Lup liep hier nog rond. En als chauffeur pakte Michel en haar carrière is gelanceerd. Schepen of gemintje rood, dat werd bij Oosrap gearrangeerd.

Schroeders. Wel, zijn je nou niet verkwoten doen, hè? Nazen. Op carnaval niet of. Voor de feesten en te drinken. 66 jaar lang carnaval niet of. 6 van 16. Geef er hier een lab op. Ja!

0: Het is in de Sound of Jern. En in onze studio muziek mogen. Dat doen we wel toch suggereren.
1: Inderdaad, de Sanseveria opnamestudio van Fred en Claudine in de Boesmolenstraat nummer 2 in Herne is werkelijk uw beste keuze voor al uw muziekopnames. Van een idee naar een demo, carnavaldeuntjes, een podcast, reclamejingles of live opnames met mixing en mastering van een full album. Bel op 0475 756 759. Ah ja, nog iets. No stress, just play.
2: NKV.
3: Radio met een hoek af.
4: U kunt de moskee luisteren naar NKV.
5: NKV, hier en hier, stijl aan de veren. Nino, Moen, Blommestad. Blommekes, blaad, rood, groen en zwart. Moen, Nino, stad, let en u.

Hey, jongens, hey, hadden die al gezien, hè? Pakt al een weer maar en schiet hier al dan in of ieders boeien. Voor een skeu fischen te hoek lang, ons dat oos. En de VT's, dat jongen wat dat is, zitten de hoe in Egypte. Of ze biedt, schieten we er al een

0: Want bij ons vind je alleen maar verven van de allerbeste topkwaliteit. 100% Belgisch, gelijk ik. En 200% goed, ook gelijk ik. Onze verfmachine, 1001 kleuren en altijd meer dan genoeg in huis. En ook voor alle kleuradvies stomen altijd gereed. En dan natuurlijk met een glimlach en de nodige kennis. Gelijk ik. Dus kom gerust eens kijken en ontdek het zelf. Paint at Home, Brokkelse Steenweg 166 in Ino.
1: Paint at Home. Paint at Home.
2: Paint at Home. Create your happy home.

0: Hop, pas, deze is ook even slieken van 2026.
1: Ik was altijd wat verlegen als ik neffest maske stond.
2: Al enkel lotje pampers, naar me die is ten vriet beschomd.
1: Ik was altijd maar ontgamen, man, versloving, wat een ramp.
2: Er moest

0: Serieus, serieus. Hou het maar een kalem en een vriend die kennis. Hou het maar met hem en een rieten die kop. Ik wil het aan die zeggen, maar alleen zijn je flop.
1: Lompen.
0: Serieus, serieus. Hou het maar een kalem en een vriend die kennis. Hou het in België dat ik een achterlijk en dip. Foutelijk verdien je al wat toekomst op Alep.
1: Lompen.
0: Serieus, serieus. Hou het maar een kalem en een vriend die kennis. Hou het je geloof het moeder naar Batante klet. Zie dat dan al lopen, jongen, broekjes weer tekken.
1: Lompen.
0: Serieus, serieus. Hou het maar een kalem en een vriend die kennis. Hou het je niet met de gazijnen voor je zot. Hij loopt niet van mijn voeten of ik geef aan je een shot.
1: Lompen.

taal, dis moskaal, speel ek het een wien in een tut die glaai. Ze lachen allemaal mee al, volgens ma, ek het er door in haar kop een vaas of vijf. En dan is de riet, dat ik al lang kist, dat ga volgens aan mama, nog in haar broek kist. Ook omdat ik al haar been, dat is een latje gepakt. Als aan mama gezet, dat ga ruiken die gekakt.

0: Een negligeken, een kaweken en een broek.
1: Ze noemen me Fernavan op de Berdam op de Noek.
0: Ze zwierde met haar titten en ik is met mijn vlootje.
1: Een lieke ver te springen op de moot.
0: In de peurt van ons stad stak een wettel in dat gat.
1: Van een, twee, draad, een zweer patat.
0: Azeu, dat duurt hier overal.
1: En we gaan je fish en babo, want het is niet of carnaval.
0: Want het is niet of carnaval, want het is niet of carnaval.

0: We hebben hier toch echt keunliekes, hè, Witsken?
1: Heel keunliekes, jongen. En ik hoop dat we er nog lang kunnen van genieten.
2: Radio met een hoek af.
3: Sap weg, niet of stoltje. Elk kastje zo even rolltje. Slagmoeder zo een bier. Hier hebben we wel een ons plezier.

stekskes man, de wettel. Hier hebben weilen ons gesetteld, onze kinders doet. Dat zit van klein javoen in ons bloed. Hier hebben

0: Abel München en I Stine van Mooi.
1: Zo, we zitten vandaag. Mijn coach en mijn strike zijn nog zo rap gedaan. Als MKV op nachtegrond blijft opstoen. Oh.

0: Zie me alleen, hè. Zonder dat ik het wist, heb ik ze weer volgestoken.
1: Allee, pik en vloer, dat is toch goed nieuws? Zijn die content misschien?
0: Abai ook, maar ja, er lopen er dan al draai rond. En ze zijn uit haar draaidogen op hier gemak in een kliniek. En ik mag op ter naar het stadhuis. Hoe moet ik ze blijven noemen, hè?
1: Ah,

0: Ja, Gigi, als we eens kunnen nomen, jong.
1: Ah, merci, jong, Floeren. Ja, dat is gerne gedaan, jong.
0: Nee, echt, je bent echt een krak. Zeg, monaniger iets anders. De mannen die passeren week een hond gekocht. Als we een teef.
1: Allee, jong, dat zeg ik dan toch niet over afvragen.
0: Mon, nee, mijn vrouw, dat een hond is een teef.
1: Ja, man, een hond peken. Een hond, dat stinkt, dat makker, weet je.
0: Nee, als we een braaf, schoon bisje. Het enigste probleem is, ja, we gaan een hond nou weer noemen, hè.
1: Goh,

0: zitten.
1: Ah wel, daar werd het godverdomme dringend uit dat Gisbach en Polé binnengoot. En weet je wel, hè, dat die door op Dalleboon. Want al 60 jaar zorgen ze door voor de chicste, beste en strafste meubel, Bahajo's. Een familiebedrijf met traditie waar dat zowel vakmanschap als kalant het belangrijkste zijn. Tegen het andere, hè. 60 jaar Hein Polé op Dalleboon in Lierbeek.
2: In Lierbeek zeggen ze wel Lierbeek.
1: 60 jaar Hein Polé.
3: On a la machine. We klassen er voor een keer van hier Carnavalsradio in.

groeten overal. Dat is al werkt en nu kun ik al stumper carnaval. De kloesjes van dat bier, dat is voor hem een groot plezier. Dat drinkt en weer op en recycleert en ons en hier.

0: Zeg, kun je houden, Theo?
1: De volgensman.
0: Hij ging hier met carnaval. Heel de stad komen op koers.
1: Maar ik heb hem nog niet gezien, zeg.
0: Dus doepen dan zijn kameel mee. Met al die salons op tol van ons tot Tors.
2: Nee.

0: alles in de groep, ja.
1: Het is al even geleden, maar van het jaar komt ons Adrien eindelijk weer boy.
2: Een mooie avond stond we normaal gezien op onze letterlijke kas.
3: Er is maar één groep dat beslist of dat feest hier stopt of niet. En dat is Miss Meester!

0: het is in de Sound of Jern. En in onze studio muziek mogen. Dat doen we wel toch suggeren.
1: Inderdaad, de Sanseveria opnamestudio van Fred en Claudine in de Boesmolenstraat nummer 2 Herne is werkelijk uw beste keuze voor al uw muziekopnames. Van een idee naar een demo, carnavaldeuntjes, een podcast, reclamejingles of live opnames met mixing en mastering van een full album. Bel op 0475 756 759. Ah ja, nog iets. No stress, just play.
2: Radio met een hoek af.

0: Oos.
1: Want bij ons vind je alleen maar verven van de allerbeste topkwaliteit. 100% Belgisch, gelijk ieke. En 200% goed, ook gelijk ieke. Onge verfmachine, 1001 kleuren. En altijd meer als genoeg in huis. En ook voor alle kleuradvies stomen altijd gereed. En dan natuurlijk met een glimlach. En de nodige kennis, gelijk ieke. Dus kom gerust eens kijken en ontdek het zelf. Paint at Home, Brokkels en Steenweg, 166 in Ino.
0: Paint at Home. Paint at Home.
2: Paint at Home. Create your happy home.

0: wat voor een schieverheer. Oh wel, nemen dus, graalig dus. Oh wel, nemen dus, graalig dus.
1: Oh wel, nemen dus,
0: graalig dus. Oh wel, nemen dus, graalig dus.
2: Eerst is hier wel de jeugd te peken.

Maschine in Gang trekken. Dat is de stuurmer, hè. Dat moet op gemakkelijk in gang komen. Voilà. Een stuurmer.

Ist drauf.

0: 9-11, I want to be in heaven.
1: Yep, la.
2: Jepla, dat was plezant zeg. Hey Gigi, wat ga je nog uitdoen?
3: Ah ja, Peken, ik kan bijzeg wel in Toschneke zingen eigenlijk.
2: Alleen Tosh, Peken? Allee, je suis curieus?

0: Sehr jung, ey, mag ich Kilikes am Morgen.
1: Jepla.

0: Spel je geire vogelpik? Voel je meer iets van een quiz? Gooit je naar het oudste café van stad? Je weet toch waar dat is?
1: 250 jaar, 250 jaar, 250 jaar, 250 jaar.
0: Geef de geire niet een foef, maar de koep is dat het dier. Gooi je huis, bouw de steven, dan helpt dat met plezier.
1: 250 jaar, 250 jaar, 250 jaar, 250 jaar.
0: In de kager,
2: kager,
0: in de kager,
2: kager,
0: in de kager,
2: kager,
0: in de kager,
2: kager.
0: En gern een plosje om te vergoderen, te kwissen, te vogelpikken, of gewone potten drinken met de sympathieke caféboos Steven. Ah, wel, waar moet hij zijn? In de kager,
2: kager,
0: in de kager,
2: kager,
0: in de kager,
2: kager,
0: in de kager,
2: kager.
0: Ah, wel, waar moet hij zijn?
2: In de kager.

0: stop. Wat is dat nou? Die hadden liever nog eens dat tweede stik. Ja, ik zie dat.
1: Hey, doe naar eens op. We doen ons op. Kom, doe dat op. Kom naar me los. Hey, doe naar eens op. We doen ons op. Kom, doe dat op. Kom naar me los.
2: Hey, hi. Ben je content? Of ben je geen hoest meer? Nou gaat dat niet perfect. En nou, voor de allerlaatste keer.
1: Allemaal, allemaal, allemaal, allemaal links. Allemaal, allemaal.

0: KV. Radio met een hoek af.
1: U kunt de moskee, luisteren ze naar NKV.
2: Zeg, hey jongens, eet de Nederlanders is door, zeg. Miljard, ziet dat af. Dat heb ik van.

0: attention, please. Alexander is een DJ.
1: Vroeger had ik 2 kerken. Nou, heb ik nog 1 kerk. Het waren schoon kerken. En ik heb veel volk gehad in mijn kerken. Maar nou, heb ik maar 1 kerk niet meer. Het is een oude kerk. Maar ze is groot. En ik amuseer mij in mijn kerk. Oh, wat mis ik mijn kerk. Doe me, wat mis ik mijn kerk. Doe me, wat mis ik mijn kerk.

sei schon. Durch die stille Storm. Hey Alexander!

0: loont moeite om misschien te luisteren wat ik zeg. Enfin, ik ging het eigenlijk over iets anders hebben vandaag.
1: Zelfs onze premier luistert naar NKV.
0: Dat zouden we graag volhouden. Het loont de moeite om eens out of the box te gaan. En daarmee dank ik u voor. Out of the box.

wondered, did he ever rush? He was well built.

wat langs kunnen meneer. Hier met Poeier of Sander. Hij gaat door met een chique hokker. Om een keer naar de strandbaren. Ons nog hier gaan kopen.

0: komt hier om u.
1: Ja, dat is toch een scoop, Violet, zet dat niet?
2: Ja, hey, op mijn scoot is ze gezien, hè, boy.
1: Ja, bij mij twee keer, bij mij niet, hè. Ach, ben je haar een chance, hè, jong.
3: Hop, hoppas, deze zoeken verslieken van 2026.

Ik heb me een deuk gehouden en ik heb gezien dat één goed zit. Carnaval zit zeker in het bloed. De carnavalgroep, hoe dat nooit komt, is ook zeker

0: Hoi.
1: Hey. Was dat me niet nou, Dikke?
2: Ja, maar ja, nee. Heb je man dan een keer gezien, hè?
1: Hey. Maar die zit niet helemaal zonder slash,
2: nog. Ska-broeders, hè, man. Jongen, hey. Dat die zitten.
1: Maar de Van Veren stond allemaal schoon, ik zeg.
2: Moet een mooie schoen nooit doen, hè, met die binnenkomen.
1: Dat is niet een moskee, zeker?
2: Maar die mannen zitten niet op een blote voet, dat zeg.
1: Ja, maar ziet dan een roos zien met zijn aan boord?
2: Ze zitten niet helemaal met de hat naar roos.
1: Hey, we gaan doen. Oh, pas op, want anders ja, ontzien. Kom.
2: We gaan vriendelijk doen, kom.
1: Ja,
2: kom maar op. Lachen.
1: Zijn we goed? Zijn we toffe jongens, hè?
2: Ja, goed, jongens, dan lachen.
1: Laat ons
2: vriendelijk.
1: Ja, kom. Hey.
2: We gaan weer achteruit
1: stappen.
2: Lachen, lachen, lachen. Ja, met onze vinger een keer wagen.
1: Laat ons vijgen, we nog boete gaan, want dat gaat hier anders
2: niet. Maar nog te kijken, maar niet van een keer binnen. Salut, jongens.
1: Ja, maar ja, jongens.

0: Ja, wat is dat hier allemaal? Ja, ik weet niet, zijn namen in die binnen zich. Allee, waar je dat man al stopt in, man?
1: Ja? Heb je dat al geweten, jongens? Met wat toosje dat je nou hoor bent, hè?
0: Ja, dat zou wel zijn. De skippen zijn kleuter, ja? En boy.
2: Hoi, wat is dat hier? Dat zijn we niet op de markt zeker?
3: En de kieken maar nu naar hoeven getrokken.
2: Nee, jongen, wat verkopen die man hier allemaal eens?
3: Ja, die vliegen dan ik als hier op dat vier zangen.
2: Ja, die verkopen dan nog ook, hè?
3: Ga dan nog op één netvlies. Als ik een roosje
2: moet.
3: Ja, man, jongen.
2: Hey, echt een woord. Dat volk, man, jongen. Wat is dat hier?
3: Ik heb roze aan, man, jongen.
2: Jongen, hey.
3: Schrik hem uit niet, man. Kom.
2: Toet ik hem schrik. Ik durf dat zeggen. Nee, mogen dat maar weg zeggen, want mijn toosman kan hij nog hertrekken.
3: Jongen, jongens.

0: sleten.
1: Ah wel, dat waren godverdomme dringend uit dat Gisbah en Polé binnengoot. En weet je wel, hè, dit is door op Dalleboon. Want al 60 jaar zorgen ze door voor de chicste, beste en strafste meubel, Baha Joos. Een familiebedrijf met traditie waar dat zowel vakmanschap als kalant het belangrijkste zijn. Tegen het andere, hè. 60 jaar Hein Polé op Dalleboon in Lierbeek.
2: In Lierbeek zeggen ze wel Lierbeek.
1: 60 jaar Hein Polé.
3: Radio Ninove, nieuws.
4: Een arts uit Waterloo heeft de sociale zekerheid voor ruim 5 miljoen euro opgelicht. De feiten speelden zich af tussen 2019 en eind vorig jaar. De dokter leidde toen een woonzorgcentrum in Charleroi en zou met de RISIF-nummers van verpleegkundigen en de identiteitskaarten van patiënten fictieve prestaties aangegeven hebben. De arts werd meermaals geschorst, maar slaagde er telkens in om een nieuwe onderneming op te richten en de fraude verder te zetten. Eind vorig jaar ging het rusthuis dicht. De bankrekeningen van de man zijn intussen geblokkeerd en er is ook nog beslag gelegd op zijn woningen en voertuigen. In Luik heeft zich vanmorgen vroeg een ontploffing voorgedaan aan een synagoge, dat meldt de lokale politie. Niemand raakte gewond. De explosie veroorzaakte wel wat materiële schade, zo zijn de ramen aan de voorgevel van het gebouw weggeblazen. En ook de ramen van de tegenoverliggende gebouwen sprongen door de harde knal. De politie heeft de straat afgesloten en een veiligheidsperimeter ingesteld. Over de precieze omstandigheden van het incident is nog niet veel geweten. De afdeling terrorismebestrijding van de federale gerechtelijke politie in Luik heeft een onderzoek geopend. De prijs van ruwe olie is gestegen tot ruim $100 per vat. Dat is het gevolg van de aanhoudende aanvallen in het Midden-Oosten. Daardoor hebben olie- en gasfabrikanten in de regio hun productie fors verminderd. Het scheepvaartverkeer in de straat van Hormuz ligt bijna volledig stil. En dat is een van de belangrijkste doorvoerroutes voor olie en gas. Het is al geleden van 2022 dat een vat ruwe olie nog zoveel kostte. In Los Angeles heeft een vrouw van rond de 30 het huis van zangeres Rihanna beschoten. Dat melden verschillende Amerikaanse bronnen. De vrouw zou zo'n 10 schoten afgevuurd hebben vanuit haar auto. De zangeres was thuis met haar gezin, maar iedereen kwam er met de schrik vanaf. De schutster sloeg op de vlucht, maar de politie kon haar even later arresteren. Het is niet duidelijk wat haar precies bezielde. We krijgen eerst nog vrij zonnig weer, later ontstaan er stapelwolken en die kunnen op verschillende plaatsen uitgroeien tot een bui. Mogelijk zelfs met een donderslag. Blijft nog zacht met maxima tot 19 graden. Vanaf morgen wordt het frisser en wisselvalliger met geregeld een bui.
5: On a la machine! We klassen er van Enneke en we zien Carnavalsradio in!

0: Radio met een hoek af.
1: Uk in de moskee, luisteren ze naar NKW.

Meester Jeff, ik kom nog de week maandag niet naar school. En het dagje dag zal niet simpel zijn. Ik ben niet ziek.

Want ge weet, de laatste zondag van het krokusverlof, tij vieren wijn in Nien of carnaval. De zoeterdag, de kinderen morda bijna kaal ontgroet. Dus de zondag start vermaal het schoenste bouw. Het is dus zeker niet meester Jeff, omdat je ma bataatje straf. En ma vergilde klas, blauw verweten net.

0: sound of Jern. En in onze studio muziek mogen. Dat doen we wel toch suggereren.
1: Inderdaad, de Sanseveria-opnamestudio van Fred en Claudine in de Boesmolenstraat nummer 2 in Herne is werkelijk uw beste keuze voor al uw muziekopnames. Van een idee naar een demo, carnavaldeuntjes, een podcast, reclamejingles of live-opnames met mixing en mastering van een full album. Bel op 0475 756 759. Ah ja, nog iets. No stress, just play.
2: Onder de 11% Carnavalsradio.

0: zei je gaat die vertoefde. Een lelijke en gratvernemelegeerde bloemenkens gordijnen van een overgrootmoeder in onkel en van Eustache Keumbrier die getrouwd was met de cousin van een burgemeester die ze nog gekocht heeft voor 2,5 francs van de Toschkers in Neesnoerloch. Heb ze bijgezien?
1: Ah wel, dat hebben een teugdheid dat je zou zien wat paint at home. Niet waar, Joop?
2: Ja, nee, ja, daar vind je dus een gigantische keus aan. Draperies, overgordijnen, zonneweringen, lamellen, rolgordijnen. Alles gewoon. En trouwens, mijn naam is Henk.
1: Honk. En ze maken alles volledig zelf op moot en smoke van de kalant. Kom mee en installeren een verhaal. Niet waar, Jaap?
2: Het is Henk Nonderdjew. Zo de meter op. Ga naar Paint at Home op de Brakelse Steenweg 166 in Eindhoven.
1: Ah, oké, Jaap.
3: Paint at Home, create your happy home.

0: de beat begint. Een lieke vette springen.
1: Ik wil dat je springt als een beat begint. We beginnen hier van links,
0: springend en naar rechts.
1: Jumpen weer naar links
0: en dat al tegelijk. We beginnen hier van links,
1: springend en naar rechts.
0: Jumpen weer naar links
1: en dat al tegelijk.

0: dat kan dat wel eens te zeggen hier.
1: Zijn we nog niet ver te springen?
0: Op wat plos? Van links naar rechts. Ik wil dat je springt van links naar rechts als een biete hinge. 1, 2, 1, 2, 3.

0: klinkt als de beat begint. Lieke vette springen,
1: lieke vette springen.
2: Ik wil dat je springt als de beat begint. We beginnen hier van links,
0: springend en naar rechts.
1: Jumpen weer naar links
0: en dat al tegelijk. We beginnen hier van links,
1: springend en naar rechts.
0: Jumpen weer naar links
1: en dat al tegelijk.

0: Alle carnavalisten zijn gereed.
1: Zijn we nog gereed voor te springen?
0: Op wat plos?
1: Van links naar rechts.
0: Ik wil dat je springt van links naar rechts als een biete hinks.
1: 1, 2, 1, 2, draaf.

0: Spel je geire vogelpik? Voel je meer iets van een quiz? Goed je naar het oudste café van stad? Je weet toch waar dat is?
1: 250 jaar, 250 jaar, 250 jaar, 250 jaar.
0: Geef de geire niet een foef, maar de koep is dat het dier. Goed je gauw is bouwde steven, dan helpt dat met plezier.
1: 250 jaar, 250 jaar, 250 jaar. 250 jaar
0: in de kager,
2: kager,
0: in de kager,
2: kager,
0: in de kager,
2: kager,
0: in de kager,
2: kager.
0: En gern een plosje om te vergoderen, te kwissen, te vogelpikken of gewone potten drinken met de sympathieke cafébos Steven. Ah, wel, waar moet hij zijn? In de kager,
2: kager,
0: in de kager,
2: kager,
0: in de kager,
2: kager,
0: in de kager,
2: kager.
0: Ah, wel, waar moet hij zijn?
2: In de kager!

0: vond de moeite om misschien te luisteren wat ik zeg. Enfin, ik ging het eigenlijk over iets anders hebben vandaag.
1: Zoals onze premier luistert naar NKV.
0: Dat zouden we graag volhouden. Het loont de moeite om eens out of the box te gaan.
2: En daarmee dank ik u voor. Out of the box.

De ronde tafel van Inhof, dat zijn alle motofliepathekens. Boites, mossen, zuipen, brassen, feesten en muziekpad uit die goeie dekens. Want we hebben een hert van goud, maar patatje en menuk stof.

0: KW. Radio met een hoek af.
1: Ook in de moskee, luisteren ze naar NKW.

0: Ben je geire vogelpik? Voel je meer iets van een quiz? Gooit je naar het oudste café van de stad, je weet toch waar dat is?
1: 250 jaar, 250 jaar, 250 jaar, 250 jaar.
0: Geef de geiren eens een foef, maar de koep is dat het dier. Gooit je huis, bouw de steven, dan helpt dat met plezier.
1: 250 jaar, 250 jaar, 250 jaar, 250 jaar.
0: In de kager! In de kager, in de kager, in de kager, en gern een plosje om te vergoderen, te kwissen, te vogelpikken, of gewone potten drinken met de sympathieke cafébo Steven. Al wel, waar moet hij zijn? In de kager.

0: فين؟
1: راديو من نوكاف.
2: U kunt de moskee luisteren zonder een café.
3: Oskoele 50 jaar.

0: Androgen om en skrik naar kostuum. Voor konta hier de shaken. Valt wel een beetje leeg.
1: Het is een dik skatjer.
0: Daar.

En gisteren zat ik met de klein op mijn skeut. Hij vroeg me of dat woer was dat ik moest vechten tot oman dood. Ik keek hem in zijn ogen. Zijn curieuze taart, die was o zo groot. En ik zong zacht deze refrein.

0: zitten. Ah wel, daar werd het godverdomme dringend uit dat Gisba en Polé binnengoot. En weet je wel, hè, dat die door op Dalleboon. Want al 60 jaar zorgen ze door voor de chicste, beste en strafste meubel, Baha Joos. Een familiebedrijf met traditie waar dat zowel vakmanschap als kalant het belangrijkste zijn. Tegen het andere, hè. 60 jaar Hein Polé op Dalleboon in Lierbeek.
1: In Lierbeek zeggen ze wel Lierbeek.
0: 60 jaar Hein Polé.
2: On a va la machine. We klassen de vereniging en we zien carnavalsradio in.
3: De rood in de Ardennen. Het is verdiend. 1, 2, 5, 9,

0: sound op Jern. En in onze studio muziek mogen. Dat doen we wel toch suggereren.
1: Inderdaad, de Sanseveria opnamestudio van Fred en Claudine in de Boesmolenstraat nummer 2 Herne is werkelijk uw beste keuze voor al uw muziekopnames. Van een idee naar een demo, carnavaldeuntjes, een podcast, reclamejingles of live opnames met mixing en mastering van een full album. Bel op 0475 756 759. Ah ja, nog iets. No stress, just play.
2: Hallo, Jorn, Bjorn from Stockholm in Zweden. Ja, lees nou nog NKV van Nilof. Schön.

0: Wat is dat nou? Die hadden liever nog eens dat tweede stik? Ja, ik zie dat.
1: Hey, dit naar is op, we doen ons op, kom nooit naar kop, kom naar me los. Hey, dit naar is op, we doen ons op, kom nooit naar kop, kom naar me los.
0: Hey, hoi, ben je content of ben je geen hoest meer? Nou goed dat die perfect. En nou, voor de allerlaatste keer.
1: Allemaal, allemaal, allemaal, allemaal links. Allemaal, allemaal.

0: Zij gaat die verdoefde, lelijke en gratvernemelegeerde blommekes gordijnen van een overgrootmoeder in onkel Evaristas Keumbrie die getrouwd was met de kozen van een burgemeester die ze nog gekocht heeft voor 2,5 francs van de Toschkers in Neesnoerloch. Heb ik ze bijgezien?
1: Ah, wel, dat werd deugd uit dat je zou zien wat paint at home. Niet waar, Joop?
2: Ja, nee, ja, daar vind je dus een gigantische keus aan. Draperies, overgordijnen, zonneweringen, lamellen, rolgordijnen. Alles gewoon. En trouwens, mijn naam is Henk.
1: Honk. En ze maken alles volledig zelf op moot en smoke van de kalant. Kopmeten en installeren in je verhaal. Niet waar, Jaap?
2: Het is Henk Nonderdjew. Zo de meter op. Ga naar Paint at Home op de Brakelse Steenweg 166 in Eindhoven.
1: Ah, oké, Jaap.
3: Paint at Home, create your happy home.

44 keren zijn er de blikjes baar. Onder stroomende zon of zelfs in naasje gekaar. Als je was 60 zet, weet je perfect wat ik bedoel. Of word je doof en nog te klein en zat er nog op stoel. O jubilé, o jubilé. Viozis die van journum dobbelen jubilé. Dat spel bestoen die af van 1 uur 60

Oké, wat al krabbers, we gaan een speciale gaan doen. En dus gaan we allemaal zakken.

Oei, oei, ah ja, dat is nog een keer. Oei, mensen, zijn gereed, hè. Zet je wel allemaal gereed, we gaan nog lekker zakken. We gaan dat kot hier afbreken. Allemaal zakken, zakken, zakken. Met dat gat tot op de grond. Iedereen, van 1 tot van achter. Van links.

0: Ben je geir, vogelpik? Voel je meer iets van een quiz? Goed je naar het oudste café van de stad, je weet toch waar dat is?
1: 250 jaar, 250 jaar, 250 jaar, 250 jaar.
0: Geef de geiren eens een foef, maar de koep is dat het dier. Goed je gauw eens bouw de steven, dan helpt dat met plezier.
1: 250 jaar, 250 jaar, 250 jaar. 250 jaar
0: in de kager,
2: kager,
0: in de kager,
2: kager,
0: in de kager,
2: kager,
0: in de kager,
2: kager.
0: En gern een plosje om te vergoderen, te kwissen, te vogelpikken of gewone potten drinken met de sympathieke cafébo Steven. Al wel waar moet hij zijn? In de kager.

0: al wel wat moeite zijn. In de kager.
1: Radio Ninoven. Nieuws.
2: Een arts uit Waterloo heeft de sociale zekerheid voor ruim 5 miljoen euro opgelicht. De feiten speelden zich af tussen 2019 en eind vorig jaar. De dokter leidde toen een woonzorgcentrum in Charleroi en zou met de RISIF-nummers van verpleegkundigen en de identiteitskaarten van patiënten fictieve prestaties aangegeven hebben. De arts werd meermaals geschorst, maar slaagde er telkens in om een nieuwe onderneming op te richten en de fraude verder te zetten. Eind vorig jaar ging het rusthuis dicht. De bankrekeningen van de man zijn intussen geblokkeerd en er is ook nog beslag gelegd op zijn woningen en voertuigen. In Luik heeft zich vanmorgen vroeg een ontploffing voorgedaan aan een synagoge, dat meldt de lokale politie. Niemand raakte gewond. De explosie veroorzaakte wel wat materiële schade, zo zijn de ramen aan de voorgevel van het gebouw weggeblazen. En ook de ramen van de